0: concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Der Benzens van dat doek, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, daar lust het met. Het einigste wat

Ik ben een nuchter volkje hier op het platteland. Men neemt ons volk maar boeren met kuiten zonder verstand. Maar

me niet. Ik dwaal af en je hebt niks in de gaten. Als ik het niet meer voelde, was jij de eerste die het wist.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de wessen wient, giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord wordt. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd. Wanneer de lucht ons nederig huid.

Wanneer je noorden wient, de vlakte duilt. Wanneer je noorden wient, in ooit odem geuilt. Den krookt mijn land.

zwart blinkt in zonlicht om en om. En elke mooie vrouw verluidelijk in zijn merpong. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidenwind bliet waait door het groen, wanneer zuidenwind bliet jakkert over loon.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Even zitten.
8: Ben je voor niks werkeloos?
7: Staat er weer zo'n pot pindakaas op tafel? Dan kan ik mijn poten weer niet kwijt.
8: Ach, ik heb zo'n last van mijn rug.
7: En die Facebook-melkboer, die twittert dat hij mijn vader is.
8: Als we eens maar weer in bed liggen. Maar wat zing je dan?
9: Hallo!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: met Marianne. Technisch expert
6: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ondertussen is het weer tijd geworden voor onze live artiesten van vanavond. We schakelen over naar het halfpaaldium hier in discotheek Skopje te Hikstijdie. Mijn naam was Gerard en voor deze...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

great. When we're dead, it's going to be great.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Okay, what did I want to say? I've got a wife and kid in. What?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

tijd geleden een nummer in het Nederlands geschreven. Het zal zo eind 20, begin 30 jaar geweest zijn dat we dit schreven. Toen heette het Hey Jij Daar. Maar toen kreeg je aan het eind van de 40e jaren kreeg je zo'n Groninger Welle. Dan moet je alles in het Gronings vertalen. En dat moet vanavond natuurlijk helemaal, deze Groninger versie. We hebben hem een romantische Groninger titel meegegeven, namelijk Hey Doe.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neus even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Wat geef je niet verschil, want schil met de mooiste nooit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je daar voor spruit?
1: Aha. Wat geef je niet verschil, want schil met de

0: Maar stuur aan de leer op mijn kop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Maar wat geef je niks verschil van schild met een mooie sluit.
0: Aha. Hé, hey, doe. Maar deze jaar kromme poop.
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar wat geef je niks verschil van schild met een mooie sluit.
0: Aha.
1: Aha.
0: Aha.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.

0: Morag, Dean Bergs nooit schooit. Aha. Want je weet niks van schil, want schil met een oorzaak nooit. Aha. Hey doe, wat is kont al breit? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maat kan je niet verschillen, want schil met een mooie zonheid. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit.
0: Aha.
3: Hey, hem kijken.
0: Hey doe, doe eerst niet kom ook nooit meer.
1: Nee.
0: Aha. Een maat kan je niet verschillen, want schil met een mooie zonheid. Aha. Een leed kan je niet verschillen, want schil met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: is Lunchradio op vrijdag met Henk Laameijer.
1: Ja, we hebben weer Lunchradio van 12 tot 1. We hebben een mooie onderwerp, onder andere met Kees van Ekenburg gaan we het hebben over het coalitieakkoord waar afgelopen woensdag aan de orde was. Woordvoerder Fenner Zwart van comité Schone Lucht, CSL, daar hebben we een belangrijk gesprek mee met betrekking tot de luchtverontreiniging en houtpellets in de Eemshaven. En woordvoerder Ben de Nijs, Waterschap Betaalbaar Water, daar hebben we het ook over de mate en de hoogte waarin betaalbaar water op dit ogenblik in Nederland aan de orde is.

0: verkiezing.
1: Ja, afgelopen woensdag was er een belangrijke raad. Kees van Ekenburg van fractievoorzitter van Volt en de gemeenteraad. Ja, er werd van alles besproken. Wat werd er precies besproken?
2: Nou, afgelopen woensdag de nieuwe coalitiepartijen. Nou, Lokaal Belang, Eems Delta, VVD en ChristenUnie. Ja. Die hebben een coalitieakkoord geschreven. En dat coalitieakkoord hebben we met elkaar besproken. Nou, geen definitieve conclusies zitten eraan verbonden of wat dan ook. En voor de rest was een goed gevulde gemeenteraad met benoeming van 4 nieuwe wethouders, of 5 nieuwe wethouders. Ja. En 5 nieuwe raadsleden. Ja. En commissieleden, dat vult de avond behoorlijk.
1: Ja, en als je daar nou naar kijkt, voordat we op de inhoud ingaan, het was een beetje feestelijke gebeurtenis. Toen dacht ik van, jongen, dat kiezen. Per wethouder 20 minuten, briefjes, lege, je moet een lege bus laten zien dat ook allemaal eerder gaat en zo. Is er ook een idee om van deze cultuur af te wijken door meer digitale dingen te gaan doen?
2: Ja, ik vind het ergens wel wat hebben om zo traditioneel te stemmen. Ik bedoel, we zijn er met z'n allen bij. Ja. Het publiek is erbij. Iedereen kan het controleren dat het eerlijk gebeurt. Ja. En de gemeentewet schrijft voor dat als je stemt over mensen, dan moet dat schriftelijk. Ja. Het gaat niet mondeling, schriftelijk. Misschien is er wel een digitale methode voor. Ja. Maar zoals het nu is. Ja. Ik heb er wel een beetje zwak voor, van de ouderwetse democratie.
1: Ja. Er was ook een stemming over een wethouder, 2 wethouders zelf. Waarbij 1 de wethouder met van de 24 geldige stemmen 23 voorkeur kreeg en 1 op een andere persoon.
2: Ja.
1: Toen ontstond er wat hilariteit. En er werd naar anderen gekeken wie dat wel niet gewaar zou hebben. Maar ja, het is geheim, hè?
2: Ja, het is vertrouwelijk.
1: Ja. Oké, dat coalitieakkoord. Je gaf al een klein beetje aan wat er was. Maar laten we zeggen, het was iets waarvan de hele raad eigenlijk zei van, oh, je kunt het allemaal bij. Maar, nou, en toen waren jullie aan de beurt, Volter.
2: Nou ja, maar kijk, in het coalitieakkoord staan 6 hoofdstukken zitten erin. En op elk gebied, beleidsterrein, zijn er hoge ambities, wordt er gestreefd naar een hoop dingen te realiseren. Er wordt van alles beloofd, wil ik niet zeggen, maar wel van daar gaan we ons hard voor maken, daar gaan we ons hard voor maken. Mm-hmm. En eigenlijk zat de crux in het laatste hoofdstukje, de financiën. Mm-hmm. En daarin wordt klippenklaar gezegd van, er moet wel geld zijn om onze ambities waar te maken.
1: Ja.
2: En daar kun je in de komende periode wel je twijfels over hebben.
1: Ja. Maar ik dacht dat het Ede was, die kwam met een opmerking over het dierenwelzijn. Dat moet verbeterd worden. Nou, daar kan iedereen wel mee eens zijn. Maar, zei de wethouder al heel stiekempjes, als je dat dan doet, ik wacht het mooi af en heel blij. Maar zeg maar even erbij waar het geld vandaan moet komen. Zet het even op geld. Dus daar kon je al een lichte prikkeling zien van, je moet er meer aan doen dan alleen met notitie komen.
2: Ja, ik vond het heel gemakkelijk scoren van mevrouw Ismani.
1: Ja.
2: Van alle ambities die in het coalitieakkoord zitten. Er zat 0,0 financiële dekking onder.
1: Ja.
2: Het akkoord is niet doorgerekend.
1: Nee.
2: Want ik denk dat willen alle ambities uit het akkoord gerealiseerd worden, dat we 2-3 keer zoveel geld hier moeten hebben in de gemeente.
1: Ja.
2: En dat hebben we niet. Ik vond het makkelijk scoren om dat naar een andere partij zo door te schuiven.
1: Ja, het is ook gemakkelijk. Maar in de praktijk van een coalitie onderhandeling moeten wensen in dat gesprek die coalitie onderhandelingen hebben gehad op een geheime locatie, daar moet over geld zijn gepraat. Want mensen hebben ideeën ingebracht.
2: Mm-hmm.
1: Daar loopt dan zo'n ambtenaar met financiële kennis rond in die toestand in een Excel-bestandje. En prut, er komt er anders uit. Dan moet ergens iets zichtbaar worden gemaakt, zijn gemaakt.
2: Ja, maar ja, kijk, wil je mooi nieuws naar buiten brengen, dan laat je de financiën erbuiten.
1: Ja.
2: Want anders had al bij een hoop punten, dit willen we realiseren, mits we daar geld voor hebben. Ja. Maar dan moet het die richting opgaan. Ja, en het is makkelijker beloven dan waarmaken.
1: Oké, hoofdpijnpunten zijn niet neergezet, als ik het zo mag zeggen. Maar er komen wel andere financiële problemen. Het zoet en het zuur komt eraan, dat is duidelijk gezegd. En jeugdhulp is hartstikke belangrijk.
2: Ja.
1: Leg dat eens uit, jeugdhulp is hartstikke belangrijk. Het zoet en zuur komt eraan en er komen financiële problemen.
2: Nou ja, de jeugdhulp is een aantal jaren geleden door het Rijk overgeheveld naar de gemeentes. Hmm. Dat die zijn verantwoordelijk, zowel in het beleid als financieel, voor de jeugdhulp. Nou, nu, en dat is een landelijke trend. Jeugdhulp wordt gecompliceerder. De maatschappij wordt ook op een hoop gebieden gecompliceerder. En dat vergt dat er meer hulp inzet is, maar er komt niet meer geld bij. Het was zo'n typische Rutte-maatregel.
1: Ja.
2: Van de gemeente kan het beter regelen, want jullie staan dichter bij de burgers.
1: Ja.
2: Maar dan kunnen jullie het ook wel met 20% minder doen. En, ja. En dat blijkt in de praktijk niet te kloppen. Maar dit is geen nieuwe problematiek, hoor. Dit hebben we de afgelopen periode ook gehad.
1: Mm-hmm.
2: En toen hebben we, en de gemeente heeft er heel duidelijk naar gekeken, ook met voorbeelden uit de rest van Nederland, hebben we gekeken van hoe kunnen we de jeugdhulp beheersbaar maken.
1: Mm-hmm.
2: Zowel qua vraag om hulp, dat we beter hulp kunnen bieden, maar ook betaalbaar houden.
1: Ja.
2: Nou, en daar is toen nieuw beleid op ontwikkeld. Het zogenaamde ja. Sterk Lokaal Team.
1: Ja.
2: En het is een beetje een experiment. Mm-hmm. Want je weet niet of het echt goed gaat werken. Of er betere hulp komt en financieel controleerbaarder. Mm-hmm. Maar het is al in gang gezet.
1: Ja, ja precies. Want het is ook aangegeven, onder andere bij de behandeling van de Schouwburg en alles wat er, dat de diverse politieke partijen hebben gezegd, dat mag niet ten koste gaan van jeugdhulp. Het beleid wordt ingezet en dat kan tot 2029.
2: Ja, nou ja, kijk, af en toe is het ook politiek heel makkelijk om appels en peren met elkaar te vergelijken.
1: Ja.
2: Het realiseren van het nieuwe Huis van Cultuur en Bestuur, dat heeft niet direct impact op de jeugdhulp.
1: Nee.
2: Het is heel makkelijk te roepen van, dat mag geen... De jeugdhulp, dat is het belangrijkste wat we doen. Ja. Maar we doen meer dingen. En het Huis van Cultuur en Bestuur wordt uit hele andere potjes betaald dan de jeugdhulp.
1: Ja. Nou ja, goed, dat is ook een zaak wat als duidelijk mag worden. Ik wil nog een punt hebben wat jullie zelf ook in hebben gebracht. Er is een wethouder digitale zaken, Martijn Meijer, gekomen.
2: Ja.
1: Hoe zie je dat? Dat is nogal wat. En er is van alles aan de hand op dat terrein. Ja. Dat wordt een hele zware post.
2: Nou ja, in het coalitieakkoord, en vandaar ook dat ik het nadrukkelijk genoemd heb, maakt men zich ervan af van, wij garanderen de term is geloof ik veiligheid of zoiets via de gangbare normen.
1: Ja.
2: En daar rek je niet meer mee in deze tijd.
1: Nee.
2: Er wordt aangegeven van, de organisatie, de ambtelijke organisatie en ook überhaupt de gemeente moet beter gaan werken met digitalisering en met data'sverwerking. En dat zal ons efficiënter maken en goedkoper. Ja, als je dat gaat doen, en we zijn nu al heel erg afhankelijk van de grote techbedrijven uit Amerika.
1: Mm.
2: En hoe meer je inzet op digitalisering en automatisering, hoe meer je afhankelijk wordt van die techbedrijven. En juist daar zit de bottleneck op dit moment. Wat we ontdekt hebben met DigiD en wat meneer Trump allemaal doet.
1: Ja.
2: Van hoe betrouwbaar is het nog om dat naar Amerikaanse bedrijven te gaan?
1: Ja. En de ontwikkelingen rondom AI is natuurlijk ook enorm. Dat gaat in een versnelling waarvan je zegt van de functies ook op ICT-gebied, die staan onder druk. We moeten naar een soort afronding. Ik heb nog één vraag. Dat was toen de SP aan het woord was en die gebruikte de term macht en tegenmacht. Dat komen we tegen. Hoe zie jij, heb je dat meegemaakt dat er macht en tegenmacht zoiets in de gemeenteraad voorkwam?
2: Ja, ik de verkenner, de heer Hiemstra, die heeft ook duidelijk aangegeven als een van de redenen waarom de CDA niet in het akkoord zit. Ja. Dan zijn de coalitiepartijen hebben iets minder stemmen in de raad. En de niet-coalitiepartijen, zogenaamd de oppositie, die kunnen een betere tegenkracht bieden tegen de coalitie.
1: Ja.
2: En in dat samenspel, daar vind ik politiek heel, heel gezond. Okay. En ook qua besluitvorming. Ja. Maar het houdt niet alleen in, kijk, de coalitiepartijen, die werken via hun wethouders, werken die samen.
1: Ja. Ja,
2: het betekent ook een opgave voor de niet-coalitiepartijen, de oppositie, om ook met elkaar te gaan samenwerken, om te kijken wat je realiseert.
1: Oké, nog eentje, die wil ik weer van jou weten. De wethouder Usmani heeft gezegd, in deze krachtige verhouding waarbij eigenlijk wij de grootste zijn, zullen wij iedereen omarmen. Ben je al omarmd?
2: Ik heb in de politiek geen knuffel nodig, hoor. Maar ik ben wel omarmd door de raad. Ik voel me heel erg vereerd dat ik nu de Nestor en de plaatsvervangend raadsvoorzitter ben.
1: Ja.
2: En dat moet toch gedragen worden door de raad. En als zodanig voel ik me wel omarmd dat ze mij dat vertrouwen geven.
1: Kees van Ekelenburg, fractievoorzitter Volt. Bedankt voor deze toelichting op een prachtige vooruitzicht.
2: Laten we hopen dat het niet zo'n verhaal wordt van de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. We moeten de dingen waargemaken. En er ligt een grote opgave, en zeker voor dit college.
1: Dankjewel.

0: Ja, Fenne Smit, woordvoerder van de actiecomité Schone Lucht, heeft nadrukkelijk gevraagd dat ze een aantal vragen die ik moet gaan stellen, gaat beantwoorden. Nou, die vragen komen er wel ongeveer, maar ik wil ook toch wel wat andere dingen even weten. Met jouw welnemen, dat is goed, hè?
1: Ja, prima.
0: Oké. Okay. Nou, waar staat jullie actiecomité Schone Lucht voor?
1: Comité Schone Lucht bestaat al 8 jaar en wij zetten ons in voor herstel, bescherming en uitbreiding van bos, biodiversiteit en schone lucht. En om die reden voeren wij onder meer campagne tegen biomassacentrales en BECs.
0: Oké, jullie bemoeien je dus niet eigenlijk, want in deze buurt zijn wel meer organisaties, bijvoorbeeld de Zuidelijke Dorpen, die willen graag een meetnet met betrekking tot luchtverontreiniging. Daar bemoeien jullie niet mee?
1: Nou, niet mee bemoeien, het zit niet direct in onze focus, maar wij werken natuurlijk wel veel met heel veel andere kleine en grotere natuur-NGO's. Waaronder ook meten is weten. Mm-hmm. En alles wat te maken heeft met schone lucht, luchtkwaliteit. Mm-hmm. Daar zijn wij uiteraard ook zeer mee bezig en geïnteresseerd. Want dat staat ook gewoon in onze statuten. Ja. We heten niet voor niet het comité Schone Lucht.
0: Dus het is niet alleen maar houtpellets en zo?
1: Nee, zeker niet. Maar goed, je moet niet vergeten dat houtpellets voor biomassa... veel mensen onderschatten dat of weten dat soms ook nog niet. Nee. Maakt wel voor 65% deel uit van het aandeel hernieuwbare energie, zoals het wordt genoemd.
0: Ja.
1: Dus een gigantisch groot aandeel van onze energie is afkomstig van houtige biomassa. En daarvoor worden bossen in binnen- en buitenland, eigenlijk wereldwijd, kaal gekapt. En dat is natuurlijk een wereldwijd probleem.
0: Ja, nu is er al enige wetgeving, als ik me goed herinner, op dit terrein. Dat geldt ook voor de Eemshaven. Waarin schiet het tekort?
1: Waar schiet het niet in tekort, zou je bijna zeggen. biomassa, het probleem ligt eigenlijk, of het fundament ligt eigenlijk in Brussel. Want daar is...

0: is in 2020 afgesproken dat houtige biomassa voor energie duurzaam zou zijn. Ze noemen het ook wel groene energie. Hè? Dus het valt onder de definitie van hernieuwbare energie. Ja. Vanuit de theorie, nou, we kunnen bomen kappen, want ze groeien weer aan en dan komt alles weer goed.
1: Ja.
0: Maar een kind weet natuurlijk ook dat je bomen helemaal niet moet gaan kappen, want die hebben wel hartstikke hard nodig tegen alle luchtverontreiniging en ook in ons streven om die klimaatreductie voor elkaar te krijgen, de Parijsdoelstellingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar doordat dus biomassa door de politiek in Brussel op de zogenaamde Europese richtlijn voor hernieuwbare energie, dus voor duurzame energie, terecht is gekomen,
1: mm-hmm.
0: komt het in aanmerking voor vele miljarden aan subsidies.
1: Ja.
0: Overheidssubsidies. En dat heeft een enorme industrie aangejaagd. Waar sommigen heel rijk van worden ten koste van de bossen en biodiversiteit wereldwijd.
1: Ja, die wetgeving heet Just of Subsidiary Transit Fund. Dat is een Europese subsidie.
0: Ja.
1: En die komt terecht waar? Bij wie? Bij de bedrijven, maar ook bij de overheid? Ja. Ook bij de gemeente Eemsdelta? Of is het alleen bedrijven?
0: Nou ja, het gaat met name om de energieindustrie hè, in dit geval. Dus in Nederland hadden we Vattenfall en nu ook RWE. RWE is de grootste van Europa, de grootste ook in Nederland. Vattenfall, ik weet niet of dat bekend is, maar daar zijn we ook jaren mee bezig geweest. Want die wilden de grootste biomassacentrale van Nederland bouwen in Amsterdam.
1: Ja.
0: Daar zijn we ooit begonnen, 8 jaar geleden. En door de jarenlange campagne, zowel publiekscampagnes als juridische procedures, is het ons uiteindelijk gelukt om die weg te krijgen. Namelijk de omgevings- en natuurvergunning is uiteindelijk door de hoogste rechter afgeschoten. En toen vervielen de basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidies. Nou, toen zag je ook meteen, het was geen ludieke business deal meer. En ja, toen was het snel over met de duurzame energie en dus ook met die biomassacentrale.
1: Ja. Nou zie ik dat jullie een zeer actief comité zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie hier allemaal stukken liggen in mijn voorbereiding. Dat comité Schone Lucht 5 mei 2026 een persbericht heeft doen laten gaan. Uitzondering, daar staat uit, uitzondering en voorstel EU ontbossingswet zet deur open voor ontbossing. Dus je bent heel erg bezig met schone lucht, ontbossing. En je zit dus op allerhande terreinen hier in Nederland, maar ook in andere landen.
0: Klopt, ja. Wij werken dus samen met zowel grotere en kleine organisaties in Nederland, maar ook in het buitenland, in Europa, maar ook daarbuiten, in Engeland, Verenigde Staten. Daar komt natuurlijk de gros van ons hout dat wij hier verbranden vandaan, maar ook de Baltische Staten, Scandinavië, meer en meer ook Roemenië, Polen, Azië komen grote partijen vandaan. Nou ja, zo ook onze rechtszaak gisteren in Den Haag.
1: Ja.
0: Dat import, waarvan wij vorig jaar hebben vastgesteld op basis van eigen onderzoek, dat we samen met Biofuel Watch, het is een Engelse natuurorganisatie, hebben uitgevoerd, dat die houtpellets kwamen uit zwaar bedreigde en kaalgekapte bossen in Maleisië. Nou, op basis daarvan hebben we een handhavingsverzoek bij de NEA neergelegd. En de NEA is de hoogste autoriteit om dat te checken. Dat is de Nederlandse emissieautoriteit. Die hebben vervolgens een toezichtsonderzoek uitgevoerd. En dat werd begin dit jaar bekendgemaakt. En eigenlijk bevestigden ze onze bevindingen. Maar werd dat niet geplaatst onder conclusie, maar onder de streep bij aanbevelingen. Dat het duurzaamheidssysteem toch inderdaad wel kwetsbaar was. Dat de verklaringen, de bewijzen dat het duurzaam zou zijn, berusten op zelfverklaringen van de bedrijven zelf. Dus je krijgt dan het slager keurt eigen vleesprincipe. Maar in de conclusie, helaas, werd toch nog steeds gezegd dat het allemaal heel duurzaam en in orde was. Dat heeft de minister dezelfde dag overgenomen. Allemaal prima in orde, we gaan gewoon door met de subsidiëring. Dus ook de Maleisische import.
1: Ja, mag ik dan zeggen dat als ik dat even zo beluister, dat jullie helemaal de duurzaamheidscertificatie en de controles van RWE helemaal niet vertrouwt?
0: Dat klopt, ja, precies.
1: Ja.
0: En dat hebben we ook aangetoond. Het is niet alleen dat we het niet vertrouwen, gewoon op basis van concreet bewijs hebben we aangetoond. En de NEA heeft dat bevestigd. Dus het rapport, iedereen kan het zoeken op Google, NEA, toezichtsrapport, Maleisische import. Daar staat gewoon in te lezen dat de herkomst van het hout uit Maleisië is niet onderzocht, omdat het keurmerk voor dat hout, het zogenaamde GGL, op basis waarvan de subsidies zijn verstrekt, heeft aangegeven, of eigenlijk die houtpellets heeft gecategoriseerd als categorie 5, dat wil zeggen afval. En als iets afval is, dan hoef je niet meer de herkomst van het hout te traceren. Dus dat was een prachtige manoeuvre om de duurzaamheidscriteria te omzeilen. En dan heb ik het over de duurzaamheidscriteria van zowel Brussel als Nederland.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook onze klacht geweest. En omdat NEA dat heeft bevestigd, desondanks heeft geconcludeerd dat het allemaal piekfijn in orde was, minister het heeft overgenomen, zijn we natuurlijk in bezwaar gegaan en in beroep. En daarom zaten we gisteren in de rechtszaal, onder meer in Den Haag.
1: Ja, daar kom ik zo op terug. Maar ik probeer even de hardheid van jullie beleid neer te zetten. Het is niet puur bronnen, maar ik hoor zelfs dat het wetenschappelijk wel gefundeerd is.
0: Absoluut, ja. En niet alleen omdat wij dat zeggen op basis van ons eigen onderzoek, maar NEA heeft het zelf ook vastgesteld. Daar staat gewoon letterlijk in dat de herkomst van het hout, en dat was natuurlijk onze centrale vraag, waar komt het hout vandaan in Maleisië? Dat is dus niet onderzocht. Desondanks heeft de NEA en de minister geconcludeerd dat het duurzaam verkregen is.
1: Ja, maar nou moet ik een beetje kritisch toch wel zijn. Want
0: ja,
1: je gaat nu pas naar de rechter, daar zijn we nu pas geweest. Terwijl die miljardensubsidie pas volgend jaar afloopt.
0: Nou, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, we zaten gisteren in Den Haag. We zijn natuurlijk al 8 jaar bezig. Uit gegevens van bijvoorbeeld Eurostat, hè, dat kan ook iedereen op Google, zijn openbaar toegankelijk dossier, dat RWE vanaf 2024 houtpellets uit Maleisië invoert. He, daarvoor was dat nog niet het geval. Maleisië is, weet iedereen, een hotspot van ontbossing. Om die reden hebben we direct een handhavingsverzoek ingediend vorig jaar. Nou, zo'n heel proces dat duurt dan ook weer een jaar voordat je überhaupt iets kunt doen. Daarvoor hadden we ook al juridische procedures lopen. Zaten we ook al bij de rechter. Comité Schone Lucht voert bijvoorbeeld jarenlang actie tegen andere biomassa-centrales, zoals Vattenfall, waar ik het. Begin 2024 hebben we ook al geprotesteerd bij de start van een milieueffectrapportage van de ombouw van de RWC Amer en Eemshaven naar BEX. Dat wil zeggen 100% biomassa, opvang en opslag. Nou, tegen die bijstook van biomassa in de Amer-centrale en Eemshaven-centrale lopen dus al langer juridische procedures van ons tegen het hele proces. Dus we zijn eigenlijk al 8 jaar hiermee bezig.
1: Okay, je bent er 8 jaar mee bezig. Er is een rechtszaak geweest. Wat heeft er opgeleverd?
0: Nou, heel veel. En tegelijkertijd moet je natuurlijk het opnemen tegen een hele grote industrie. De politieke en economische belangen zijn enorm. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Wat ik net al probeerde uit te leggen. Het is een lucratieve industrie. Het is vergelijkbaar met de wapenlobby, met de tabakslobby. Hè? Dus het is gewoon een David-Goliath gevecht. Wat heeft het concreet opgeleverd al die jaren? Nou, wat we onder meer voor elkaar hebben gekregen is dat in 2022, op basis van onze campagne, onder meer een petitie die destijds door meer dan 300.000 burgers is getekend, heeft minister Jette, toen nog minister van Klimaat, alle biomassa-subsidies voor nieuwe projecten stopgezet. Dat was natuurlijk een prachtige overwinning. Alleen liepen de bestaande langlopende subsidies nog door. Die lopen dus nu nog steeds door. Verder, wat ik net aangaf, hebben we Vattenfall, de grootste biomassa-centrale in Nederland, weggekregen door onze procedures tegen de milieu- en omgevingsvergunning. Die zijn uiteindelijk nietig verklaard door de rechter. Nou, ditzelfde proces loopt nu door met betrekking tot RWE. En niet omdat we tegen duurzame energie zijn. Integendeel, we willen dat het ook echt duurzaam is. En dit is natuurlijk een farce. Dit gaat om grote politieke en economische belangen ten koste van de natuur, van de bossen en biodiversiteit.
1: Oké, dat is dus helder. Juridisering is een belangrijke factor in jullie aanpak. Ja. Maar wij, gemeente Eemsdelta, die hebben, laat maar zeggen, op lokaal niveau, de mensen willen eigenlijk ervaren weten hoe het precies zit. Hoe maak je het op dat niveau de gemeente Eemsdelta duidelijk waar jullie mee bezig zijn?
0: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Wat wij doen is eigenlijk alles wat wij doen, daar rapporteren we over. Dus eigenlijk elke week sturen wij een nieuwsbrief rond. Dus ieder die geïnteresseerd is en wil weten wat wij precies doen, kan gewoon eenvoudig naar comitéschonelucht.nl en je daar inschrijven voor de gratis nieuwsbrief. Dan krijg je elke week een overzicht van al onze activiteiten en de resultaten die daaruit zijn voortgekomen. Evenals een overzicht wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Daarbij wil ik ook nog wel even opmerken dat wij geen overheidssubsidies krijgen. Dus wij zijn volledig afhankelijk van crowdfunding. Dus als mensen denken dat die mensen allemaal doen, dan zijn donaties ook natuurlijk van harte welkom. Want dit houdt ons gaande. En zo'n rechtszaak gisteren in Den Haag, ja, dat kost natuurlijk ook weer heel veel geld. We worden er niet rijker van, maar we moeten het wel kunnen blijven doen. Dus een ieder die meer informatie wil of wil meedenken, expertise is ook altijd welkom. We draaien met een grote groep vrijwilligers. Dus mensen met expertise of die willen bijdragen, op wat voor manier dan ook, zijn ook van harte welkom.
1: Oké, fundraising. Waar komt dan het geld vandaan? Kun je dat benoemen?
0: Ja, wat ik zei. Crowdfunding is een hele belangrijke inkomsten, omdat wij natuurlijk wekelijks rapporteren over alles wat we doen, zowel op politiek niveau, wetenschappelijk niveau. We monitoren de industrie, we rapporteren daarover, we doen de juridische routes, de publiekcampagnes. We zijn ook vaak gewoon ter plaatse lokaal om met bewoners in gesprek te gaan en ze te helpen bij allerhande procedures. Mm. Nou, daar geven wij steeds inzicht in. We zijn ook een ambi-stichting, dat wil zeggen dat je dus ook alle financiële inkomsten en uitkomsten gewoon publiceert. Online, publiek toegankelijk. Dus iedereen kan zien wat wij doen, waar we ons geld vandaan krijgen en wat we ermee doen.
1: Oké, wat gaan jullie concreet hier nu, de eerstkomende stappen, wat gaan jullie hier in dit gebied nog doen? RWE is nu bang voor jullie?
0: Ja, RWE is helemaal niet blij met ons. Kijk, wat ik net al aangaf, de biomassa-subsidies voor RWE lopen eind 2026 af, dus eind dit jaar. Dus dat is een groot probleem. Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook bij RWE op bezoek geweest vorig jaar. Daar kun je nog een verslag ook van terugvinden in de Telegraaf. Heeft daar een groot artikel over gestaan.
1: Bij meneer Tabak bent u geweest?
0: Ja, bij de heer Dauma, Taco Dauma. En die liet ons toen ook de omgeving zien van RWE. Nou, dat was een beetje een surrealistisch Pink Floyd landschap gehalte. En die zei toen letterlijk tegen ons, nou ja, jullie denken toch niet dat wij hier zo fors in hebben geïnvesteerd, als wij niet zeker zouden weten dat de overheid ons hierbij gaat helpen. En wat is nu het geval? Eind dit jaar lopen die subsidies af, maar biomassa gaat door. Ze kunnen niet door zonder subsidies, dus nu doen ze dat via BECCS. En BECCS is eigenlijk de nieuwe valse klimaatoplossing waarmee ze zeggen, we vangen alles af, dus dat wil zeggen de CO2 met grote filters. En op basis daarvan kunnen we de biomassaproductie verdrievoudigen. Dus dat betekent nog meer import en nog meer kaalkap. En als het al waar zou zijn, hè, maar dat is dus ook nergens ter wereld nog bewezen, dat BECCS überhaupt valid proof is, evidence-based.
1: Evidence-based. Nou, dat is een mooi woord om mee te stoppen. Het is gewoon zo dat jullie juridisch vooral je winst halen. Dat moet ik aangeven. Direct op lokaal niveau zul je wel wat vernemen, maar de gewone burger is nog niet zo aan de orde. Pink Floyd maakt dat jullie comité ook muzikaal heel erg bezig is. Dus dat wil ik ook even opmerken. Fenna Smit van het comité Schone Lucht, mag ik je bedanken.
0: Het is Fenna Zwart, niet Smit. Maar Fenna Zwart met een S. Okay. En wij zijn wel degelijk bezig, ook lokaal en met bewoners. En wij voeren niet alleen juridische campagnes, maar ook publiekscampagnes. Zo hebben we ook bijvoorbeeld een kindermars georganiseerd met 500 kinderen voor de fabriek van Vattenfall hebben we destijds gestaan. Nou, die foto's die circuleren nog steeds rond als het gaat over biomassa in de media. Zie je weer vrolijk al die foto's met al die kinderen. Dus ook ter plekke als bewoners vragen hebben, dan helpen we ze ook bij campagnes, zowel publiek als procedureel juridisch. En het is zeer wel toegankelijk, hè? Dus nogmaals, comitéschonelucht.nl kun je alles zien wat wij doen. En expertise nogmaals is van harte welkom. Dus als bewoners denken... wat...
1: Oké, we moeten ermee stoppen, Venna. Comité Schone Lucht, informeer ons, roep ons op bij bijeenkomsten. Maak je heel erg bedanken.
0: Ja, precies, graag gedaan. Oké.

0: Tja, we hebben de Nijse uit de telefoon van het waterschap Betaalbaar Water. Ja, Betaalbaar Water. Is er nog wel betaalbaar, Bens? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, dat is een goede vraag. Is het betaalbaar? Waterschap maakt heel veel kosten. Kosten die nodig zijn ook om Groningen en Drenthe te beveiligen tegen water. En te zorgen dat het oppervlaktewater schoon is. Dus er zitten natuurlijk kosten aan vast. Maar die kosten die stijgen jaar op jaar en jaar op jaar. En volgens mij valt er wel wat te bezuinigen op die kosten.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt niet.
0: Maar dat betekent voor Noorderzijlvest en Huns en Haas hetzelfde?
1: Klopt. Dus voor Huns en Haas en voor Noorderzijlvest gaan de tarieven omhoog. Alleen de tarieven in Noorderzijlvest liggen een stuk hoger... dan bij Hunze en Aas. Dus ten noorden van het Eemskanaal, bijvoorbeeld waar jullie zitten en waar ik zelf gewoond heb in Delfzijl Noord, daar zijn de tarieven ongeveer voor als je een woning hebt, €150 hoger dan als je ten zuiden van het Eemskanaal, bijvoorbeeld in Fransen, woont.
0: Ja.
1: En dat is echt wel een groot verschil.
0: Ja. Kun je dat ook in centjes duidelijk maken?
1: Jawel, eens even kijken. Ik denk, bij mij viel de aanslag deze week in de bus. Dus dat kan ook bij jou zo zijn of bij de luisteraars. En voor een gemiddelde woning is het tarief ongeveer €675 per jaar in Noorderzijlvest. En €500 in Hunze en Aas. Ja. En dan heb je het over een gemiddelde woning. En heb je een huurhuis, dan zijn die tarieven lager. Maar de eigenaar van het huurhuis, die verwerkt zijn tarieven van het waterschap natuurlijk in de huur. Dus ook daarvan gaan de tarieven omhoog.
0: Oké, dus dat betekent eigenlijk, maar volgens mij hebben we deze discussie al wel eens vaker hier gehad, dat er een groot verschil is tussen Noorderzijlvest en Huns en Haas. Dat is eigenlijk een oneerlijke verdeling. Niet alleen hier in deze buurt, maar ook landelijk.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat, zoals in Delfzijl, waar die grens van die waterschappen doorheen loopt, dat het voor de ene groep heel vreemd is dat, nou, geen 50 meter verderop of 100 meter verderop, je veel minder waterschapsbelasting betaalt. Mm-hmm. Maar dat is nu eenmaal zoals het systeem is ingericht. Hè. De gemeente waar je in. Gemeentes hebben verschillende tarieven. De gemeente Groningen, die hanteert weer andere tarieven dan bijvoorbeeld in de Eemsmond. Dus. Mm-hmm. En dat heb je ook bij waterschappen zo. Maar in dit geval vind ik wel dat die verschillen heel groot zijn. Meer dan €100 per jaar. Ik vind het eigenlijk nauwelijks uit te leggen.
0: Ja, dat is ook nauwelijks uit te leggen. Maar de conclusie is dat het eigenlijk een oneerlijke verdeling is. Maar er is ook geen, als ik het goed aanvul, aanvoel, geen bezuinigingsdruk.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Want de waterschappen is de enige overheidslaag die zelf zijn belasting int en geen druk heeft van andere overheden. Bijvoorbeeld een gemeente, die krijgt ook geld van de Rijksoverheid. En de Rijksoverheid zegt wel eens, ja, we hebben niet meer, je krijgt minder geld, jullie moeten bezuinigen. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor een provincie. Dat heb je niet bij een waterschap. Al het geld wat een waterschap nodig heeft, mag ze in rekening brengen bij de belastingbetaler. Al het geld. En het gevolg daarvan ook is dat al die waterschappen groeien. In omzet, in schuld, in aantal personeelsleden. Mm. Al het geld wat ze nodig hebben, kunnen ze gewoon in rekening brengen bij de belastingbetaler. Er is dus geen een organisatie die erboven staat, die zegt, je moet bezuinigen.
0: Ja.
1: En omdat die druk ontbreekt, gebeurt dat ook nauwelijks. Dus die tarieven die zullen ook de komende tijd, dat heeft niet alleen daarmee te maken, maar ook omdat er veel dingen gedaan moeten worden door de waterschap. Maar die tarieven zullen de komende jaren ook blijven stijgen, helaas.
0: Maar dan, als ik dat zo hoor, dan komen weer op andere aspecten. Ja, er komen steeds dingen boven tafel, zoals jij dat zegt, dat er eigenlijk ook onwil is van de waterschappen om intensief samen te werken.
1: Nou, precies, want op nog geen 30 kilometer van elkaar heb je twee hoofdkantoren, in Groningen en Veendam. Twee hoofdkantoren, twee besturen van waterschappen, twee directeuren, twee dijkgraven. Je hebt elk kantoor heeft ook een afdeling personeelszaken, ICT, communicatie. En ze doen die waterschappen, hun zijn Aas en Noorderzijlvest, doen allebei ongeveer hetzelfde werk. Daar kun je toch zo makkelijk van uitgaan van, nou, daar moet toch winst te behalen zijn. Dat, ik vind het niet te verkopen. En ik heb er al een paar keer opgeroepen in het bestuur van Noorderzijlvest. Maak hier nou vaart mee. Maar zelfs een onderzoek naar de voor- en nadelen, want er kunnen natuurlijk ook nadelen zijn aan de fusie, maar zelfs een onderzoek wordt uit de weg gegaan. En ik vind echt tijd worden dat er meer actie op plaatsvindt. De waterschappen zelf, die vinden het wel best. Die krijgen er toch wel geld binnen. Maar ik zou een oproep doen aan de provincies. Want de provincies hebben een heel kleine taak wat betreft waterschappen. Maar een van die taken is te kijken hoeveel waterschappen er in hun provinciegebied actief mogen zijn.
0: Ja.
1: Dus ik zou het mooi vinden als de provincies die taak ook oppakken en zegt tegen Hunze en Haas en Noorderzijlvest, joh, kijk, spring even over je eigen schaduw heen en zorg dat er samengewerkt wordt. Ja.
0: Nou, misschien zijn het allemaal wat oudere bestuurders, die kunnen niet meer zo ver springen. Maar waterschapspartij, als ik je eigenlijk zo hoor, Betaalbaar Water, jullie hebben een actiegroep nodig. Afdeling actie.
1: Misschien wel, want we zitten dus in het bestuur van het waterschap en we merken gewoon dat we tegen gevestigde belangen aan het praten zijn. En dat dat, we maken kleine stapjes, we bereiken wel iets, maar dit soort zaken, daar is veel meer actie voor nodig. Dus er zijn veel meer partijen voor nodig die hier ook in meegaan. Mm-hmm. En er wordt er wel gerommeld, ik hoor het ook wel bij andere partijen of ik hoor ook wel van op termijn is het onontkoombaar, we moeten wel samenwerken, maar tot dusver gebeurt er niets.
0: Oké, nou, er is nog niks, maar stel dat er wat gebeurt. Ik kan mij de gemeentelijke herindeling nog herinneren. Voordat er een gemeentelijke herindeling was, waren we zo 8 jaar verder.
1: Ja, klopt.
0: Voorstellen dat dat ook, en jullie zitten nog in situatie nul, dus nog niet eens een voorstel, dat ook zeker 8 jaar gaat duren.
1: Nou, ik weet niet of het zo lang hoeft, maar inderdaad, dat is een lang proces. Dus we moeten daar zo snel mogelijk mee beginnen. En wat mij betreft waren we er al mee begonnen. Maar die boot wordt nog steeds afgehouden.
0: Ja. Oké, Ben de Nijs, je hebt heel helder gemaakt waar het jullie om gaat. Zijn jullie een grote partij in het geheel?
1: Nee, we zijn een kleine partij. Ja. Wij hadden in de vorige bestuursperiodes hadden we 3 zetels. En in deze bestuursperiode hebben we 1 zetel in het bestuur van in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. En ik merk dat eigenlijk te klein is om echt invloed uit te oefenen. Dus ik zou graag willen dat we groter zijn of dat er meer partijen zijn die min of meer dezelfde standpunten hebben als wij.
0: Oké. Nou, ik hoop dat je dat lukt, dat het ook bij andere partijen onder de huid gaat zitten. Woordvoerder Ben de Nijs van Waterschapspartij Betaalbaar Water. Dankjewel.

Ja, lunchradio van 12 tot 1 zit erop. Kees van Ekenburg over het coalitieakkoord. We hadden een interessant gesprek voor over. Woordvoerder Fenna Swit van het comité Schone Lucht. Zij heeft er belang bij om schone lucht te creëren. En dat gaat haar waarschijnlijk wel lukken. Woordvoerder Ben de Nijs, waterschapspartij. Die wil betaalbaar water. En dat heeft een lange adem nodig.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

luisteren in Noord-Oost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eemsdelta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eemsdelta, altijd dichtbij.

0: kabel, de Lentschut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zoals in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
0: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

0: Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. We hebben het eerste overzicht voor de nummers 30 tot en met nummer 21. Kortom, we gaan van start met de Oranje Top 30 van week 22. Met op 30 zakken er vanaf 21 in de derde week Jan Wiggel met Iedereen Weet. Pascal Rediker was vorige week de nummer 8 en is deze week terug te vinden op 29 in zijn zesde week met de Badkamerkraan. De eerste nieuwkomer deze week op nummer 28, Jari Hellegers met Vlam in de Pan. Klaas Henstra op 27, hij zakt in de zesde week drie plaatsjes met Jongensdroom. Alles wat ik zoek, van John West en Lange Frans, staat inmiddels 11 weken in de lijst. En in die 11e week zakken de heren van 23 naar nummer 26. Op 25 de tweede nieuwkomer, Rob van Daal met Waarom doe je dit nou? Diamantenring van Damien van Oost staat 9 weken genoteerd. Hij was vorige week de nummer 19 en deze week terug te vinden op nummer 24. En zakken er van 17 naar nummer 23 en dat alles in de vijfde week. Donnie en Senna met Waar blijf je nou? King Size Bed, de nieuwe single van Hanse Thomas, staat 2 weken in de lijst. En in die tweede week boekt hij winst. Hij stijgt door van 28 naar nummer 22. En dan als laatste in het eerste overzicht op 21, nieuw binnen, Manuel met Spreid mijn vleugels uit. De Oranje Top
1: 30. Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 19.

0: En dan nu het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 22. Op 20, John de Bever, als jij nu nog niet weet. En daarmee staat John 7 weken in de lijst. En zakt hij in de 7e week ook 7 plaatsjes van 13 naar nummer 20. Nieuw binnen op 19, de 3 A's met Los Vast. Robert van Hemert en Donnie met Moet het Nou staan 15 weken in de lijst. En met 15 weken zijn ze de langstgenoteerde uit de Oranje Top 30 van deze week. En in die 15e week boeken ze winst. Ze stijgen door van 20 naar nummer 18. 3 plaatsjes verliezen in de 3e week voor Jurieke Sterke. Ze zakt van 14 naar nummer 17 met Goed Geboerd. Als ik weg ben van Marloes was vorige week de nummer 18. En in de 3e week stijgt ze door naar nummer 16. Op 15 blijven staan Danny Christian met Ai Ai Olga. Zakken er van 11 naar nummer 14 in de 7e week. Marco Schuitmaker met Deze Nacht. 1 plekje hoger op nummer 13. Zakken er vanaf 10 en dat alles ook in de 3e week. Gerard Joling, Niet voor één keer. Op 12, daar een nieuwkomer en daarmee de hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Tino Martin met Jong en Dom. En dan als laatste in de tweede overzicht op nummer 11. Doorgestegen vanaf 27 in week nummer 2. Jeroen van Zijlst met Griekse Nacht. De Oranje Top 30.
1: Nummer 10. Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. En dat betekent de top 10. Met op nummer 10 Frank van Etten, Niet bang voor de duivel. Was vorige week nog de nummer 9. En in de vierde week doet Frank één stapje terug en is daarmee de nieuwe nummer 10 geworden. Zakken er van 2 naar nummer 9 in de zesde week. Mart Hoogkamer en Willy Dans met Gappie Zappie. Op 8 Danny de Munk. Hij staat 4 plaatsjes door in de negende week met Heerlijk. Favoriete kroeg van Zino Grauw staat 4 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 4 en deze week terug te vinden op nummer 7. Doorgestegen van 16 naar nummer 6 in de tweede week Oranje Top 30. René Schuurmans met Al win ik 16 miljoen. Dans tot de morgen met mij van Janne staat 7 weken in de lijst. Hij stond vorige week op 5 en daar is hij blijven staan. Dus net zo 5 als vorige week. Zakken er van 3 naar nummer 4. Wolter Kroes, Ruud Oeselij. En daarmee staat Wolter 4 weken in de lijst. En dan de laatste 3 uit de Oranje Top 30 van deze week. Met op 3, doorgestegen vanaf 7. Lil Kleine samen met Samuel Welten en Maak me nou niet gek. De nummer 2 is doorgestegen vanaf nummer 6 en dat alles in de vijfde week. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. En we mogen 12 weken noteren voor de nummer 1. Die is blijven staan, de grote hit van dit moment. Justin de Wild en Cheerio. En dat is over de Oranje Top 30 van week 22. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan snel op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
1: Nummer

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Het komt in de top 5 van het Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Gebeurt op de kazerne in Breda. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat was ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold.
3: Worden opgeroepen voor militaire dienst.
1: Andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm.
3: En er zijn theoriedagen.
1: Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond.
3: De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt.
1: Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt.
3: Bleek water
1: op de kazerne in Breda. Toen de Maxima begon aan de opleiding in februari.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert
7: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.
9: Fiesta, Fiesta Bailar!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen,
5: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ben in de boot, dan even wat moet je anders. Ik mis A, ik weet niet eens hoe lang die nog moet branden. Al mijn boys, ik weet niet eens hoe ik ze moet bedanken. Shit, dat zijn mijn brada's en mijn niffels, maar geen bloedverwant. In die money trein met dingen verstopt. En ook al was de winst klein, we verdeelden het toch. Ze zeggen dat de rillers dood zijn of zitten op slot. Ik kan wel alles blijven slopen, hoe lang triggert het nog?

lijkt soms. Even alles naar de kloten, maar die goede tijd komt. Yeah. Mannen die zijn moe aan mijn kant. Ze zoeken money en ze voelen mij soms. Ja, ik was toen die tijd toch. Nu ben ik wakker, ik heb lookalikes, man. Ik blijf geloven als het moeilijk lijkt soms. Yeah. Even alles

en hij ijsbeert de vloer plat. Hij kan verdwijnen in zijn voetstappen inmiddels. Kijkt hij goed, dan lijkt het meer op een moonwalk. En hij zal zeggen, weer de streep niet gehaald. Maar in zijn bovenkamer heeft hij kilometers gemaakt. Was vroeger laat bloeier en hij bloeit nog steeds. Toch haat hij zijn trage groei als het alle moeite gekost heeft. Het is hem volgens hem echt niet om perfectie te doen. Maar voor elk doel dat hij stelt is zijn best niet genoeg. Vind je het gek dat hij omkiepert? Hij ziet elke keer dat hij de lat niet redt als tekort schiet. En hij let niet meer op de lengte van zijn sprong. Bij elke zet boort hij zichzelf nog verder in de grond. Dus hoe verkoop je dan niets is onmogelijk? Aan het type, ik zal het eerst moeten zien, dan pas geloof ik het. Ik wil hem helpen als hij denkt dat niets meer werkt. Dus ik zeg hem vriend, ik ben met je en we zien het wel.

Maar hij wil alles eergisteren, of op zijn minst eerder dan vandaag. Ontevreden met minder dan een instant resultaat. Als het niet onmiddellijk lukt, zal na de val eerder de quitter in hem het weer proberen te gaan staan. En wil hij nooit meer met hem te maken hebben, is het zaak om zonder rest schade korte metten te maken met hem. Het wordt opletten geblazen om zichzelf te sparen, zonder om op de verkeerde weg te pletten te slaan. Toch? Ik zou niks meer willen of durven, in een cirkel van veel forceren waarin nog meer kan mislukken. Liever vallen en opstaan, dan vallen, half opkrabbelen en alsnog alles kapot slaan. Dus is het tijd, tijd voor geduld, tijd dat hij ziet dat hij verdient, dat hem die tijd wordt gegund. Maar diep van binnen wil hij meteen dat iemand hem helpt, dus ik zeg hem, ik ben met je, verder zien we het wel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken.

moet ik dat niet vragen. Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Ja, vrijdagavond even na 7 uur, 7:10 om precies te zijn. Maxi Dance bij Omroep het Hogeland. En nou ja, wat mij betreft echt een fantastische classic waar ik mee ben begonnen.
1: Absoluut, 100%.
0: Maar de titel, ja, Don't Stop the Music, ja, vooral niet. Ja, maar tot 9 uur, dus als we nu al zouden stoppen, ja, dan missen we echt heel veel lekkere muziek. Maar goed, nou ja, aan mijn rechterkant mijn sidekick buddy Roy.
1: Hey, goedenavond, ben ik weer.
0: Geen verdere introductie nodig. Maar misschien even gelijk maar met de deur in huis vallen, Roy, met betrekking tot jouw mededeling over eind juni.
1: Ja, eind juni, dan ben ik er niet. Dan is Gert-Jan uiteraard in de studio, want dat is sowieso de laatste vrijdag van de maand. Ik ben dan druk bezig met Winsum Fest. En dat betekent dat wij gewoon 2 dagen lang Winsum compleet op de koppen gooien. En dat staat eventjes los van dat loopgebeuren wat hier gaat plaatsvinden. Daar doen we eventjes helemaal niks mee. En dat betekent dus dat Gert-Jan dan een speciale gast gaat bijnemen. Daarover later meer zeg ik helemaal niks over, want dat is aan mijn sidekick.
0: Nou ja, kijk, als we nu toch bezig zijn met de mededelingen, dan doen we dat er gelijk maar achteraan. Want dat betekent dat we zometeen gewoon vol met de muziek aan de gang kunnen.
1: Dat wil ik.
0: De bedoeling is dat ik eind juni weer eens een Italo special doe. Dat doe ik meestal zo'n beetje tegen de zomertijd. En dat de vakanties aanbreken. Nou, dat is eind juni een mooie gelegenheid.
1: Ja, schoolvakantie begint gelijk dat weekend, dus zit je gewoon goed.
0: Precies. En dan heb ik een speciale gast. En dat zal jullie misschien niet zoveel zeggen, wellicht helemaal niets. Maar dat is mijn kennis, John Sawley, mag ik wel zeggen. En nogmaals, de naam zou je niet zo heel verdriet zeggen. Maar als ik zeg dat hij onder andere heeft meegezongen op diverse titels van Rovo, jullie misschien wel bekend. Nou, dat is John Sawley. En hij heeft nog veel meer andere dingen gedaan. Maar dat gaat hij zelf eind juni, als hij mee kan komen, en daar ziet het wel naar uit, gaat hij dat vertellen. Dus zet alvast in je agenda, 26 juni, Italo Special bij Maxi Dance, met als speciale gast John Sawley. Maar goed, er is 26 juni, het is nu ergens eind mei. En we gaan snel verder met het volgende nummer. Dat is een van Phyllis St. James, Phone Mate.

0: Ja, van het album All You Need, of All I Need moet ik zeggen, hoorde je Sylvester met Be With You, uitgebracht op de Megatone Records. En ja, misschien zeg je er iets in het kader van de namen Patrick Cowley, Paul Parker, onder andere. En je hoort ook wel aan de sound op deze LP van Sylvester, All I Need, dat er ook zeker wel productie van van Patrick Cowley achter zit. Echt een herkenbare sound. Heel veel woorden in eigenlijk te korte tijd. Net als de muziek. Hè? Te veel muziek en te weinig tijd. Dus we proberen heel snel te praten, zodat we meer tijd hebben voor de muziek. Maar goed, Roy, voor de mensen die de intro hebben gemist, en met name ook even jouw informatie over het Winsumerfest, ja, gooi er nog maar een keer in.
1: Laatste juni van vrijdag ben ik niet. Jouw uitzending. Normaal zou ik jouw sidekick zijn. Alleen ja, ik ben dan te druk bezig achter de schermen met Winsumerfest. Mensen die een beetje de alternatieve muziek zien toe. Een beetje daarvan houden om het zo te zeggen. Kom vooral langs. Wij gaan 2 dagen lang lekker knallen. We hebben de allerbeste artiesten. Als je hier en daar in Winsum langs loopt, dan zie je de posters ook wel langer met de artiesten die wij gaan neerzetten.
0: Nou, mooi verhaal. Dus iedereen eind juni, 27 en 28 juni, vooral naar het Winsumerfest.
1: Absoluut.
0: Maar vergeet ook vooral niet om 26 juni, voordat je daar naartoe gaat, naar Maxi Dance te luisteren. Want dan heb ik een Italo special. En dan heb ik, zoals genoemd, een speciale guest, John Sawley, zanger van onder andere Rovo. Die is in de studio en die gaat veel meer vertellen over zijn carrière. Nou, en ik weet dat hij heel wat te vertellen heeft. Dus dat is 26 juni, 27, 28 juni. Winsumerfest, dus een druk weekend. Maar goed, voor nu weer genoeg gepraat. We gaan snel verder met de muziek. De volgende is er een van Michael Henderson.

0: Ja, een heerlijk plaatje van Bizarre Love Triangle in de Shep Pettibone remix. Nou, het is inderdaad wel al een beetje Italo-achtig wat je hebt gehoord. En dat komt op zich heel goed uit, want 26 juni, de laatste vrijdag van juni, ga ik een Italo-special doen. Dus geen maxi-dance, maar maxi-talo-dance. Dus dat in ieder geval vooruitlopend daarop. Roy, ik geef nog één keer het podium voor jou.
1: Oh, ja.
0: Tell me.
1: De laatste vrijdag dat jij natuurlijk hier in de studio staat, schitter ik door afwezigheid. Want ja, goed, de meeste mensen die mij kennen weten dat ik dan achter de schermen hartstikke druk ben met het allermooiste, allerbeste muziekprogramma wat wij in Winsum kunnen neerzetten. Ik heb het natuurlijk over Winsumfest. Mocht je thuis denken, wat de fuck heeft die gast het over? Kom langs, zeker als je een beetje in de alternatieve muziek zit. Want ja, wat wij neerzetten is iets totaal anders dan wat ik vrijdagavond draai. Dat moet ik er wel bij zeggen.
0: Ja, nee, maar
1: goed,
0: okay.
1: Ik heb meerdere kanten. Dus mocht jij echt gewoon een liefhebber zijn en denk je, ja, de muziek is niks, maar ik kom voor de sfeer. Je bent welkom. 26, 27 juni. Zet hem in je agenda. We gaan echt knallen dit jaar.
0: Nou, Roy, wat zie je de intellectuele uit trouwens al met die bril?
1: Ik moet een stukje lezen en dan
0: Ik word oud,
1: dus ik kan niet meer lezen. Ja, dat bedoel ik.
0: Oké. Nou, dus mensen, 26 juni, vrijdagavond Maxi Italo Dance op Omroep Rogeland. Zaterdag en vrijdag ook dan Winsumfest met je host Roy. In een hele andere hoedanigheid. Maar goed, ga zeker kijken, luisteren en genieten van het Winsumfest. Het volgende liedje wat ik voor jullie ga draaien, ja, dat is er een uit de stal van onze producer en een van onze favoriete producers, Bobby Orlando. Natuurlijk zelf het nodige werk uitgebracht, maar ook onder heel veel andere, voor heel veel andere artiesten. Onder andere The Flirts, Divine, Ronnie Griffith. En dit is een wat onbekender werkje van hem onder zijn productie. Het is er een van Hotline Fantasy.

Nou, het is inderdaad niet zo moeilijk te raden welke titel dit nummer heeft. Dat heet Fantasy en de uitvoerende band is Hotline. Misschien een van de mindere bekende producties, zoals ik zei, van onze beste vriend Bobby Orlando. Helaas veel te vroeg heen gegaan, niet meer onder ons. Net als heel veel andere artiesten, daar hadden Roy en ik het net over. Maar goed, als we daaraan beginnen, dan zijn we om 9:00 zeker nog niet klaar. En dat is heel erg zonde, want we hebben tot 9:00 maar. En we hebben nog heel veel muziek. En zoals wij altijd zeggen, te weinig tijd, te veel muziek. Dus ook vooral niet te veel gepraat. Maar goed, wat ik nog wel even wil aankondigen is eind juni de Italo-uitzending Max Italo Dance. En als voorproefje heb ik daarvoor een lekker nummer meegenomen. Het is er een van Gypsy and Queen met de originele titel Gypsy and Queen.

Ja, dit en nog veel meer zomerse klanken kun je luisteren. 26 juni bij de Maxi Talo Dance uitzending. En ja, er komt eigenlijk net breaking news de studio binnen. Want volgende week vrijdag is Roy verhinderd. Maar zoals wij altijd zeggen, de show must go on. Dus ook de volgende week ben ik aanwezig. En zul je het ook bij mij moeten doen. Maar goed, dat is dan geen special uitzending. Maar gewoon de lekkerste dance disco hits van de 70, 80 en 90 jaren. Dus dan gaan we daar lekker dan mee verder. Maar voor nu gaan we verder met Blue Feather, Let's Funk Tonight.

Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time

Ja, waarschijnlijk zegt Check Out The Groove je meer van deze artiest. Want dit is Bobby Thurston en dit is een ander nummer van hem. Nou, je herkent wellicht ook stukjes van Check Out The Groove in dit nummer. Maar dit was My Love Is The First Thing. Het volgende nummer wat ik ga draaien, ja, dat is één voor Kina, een vaste luisteraar van de show. En ze heeft niet gereageerd op mijn voorstel voor dit verzoekje. Maar dan ben ik maar zo vrij gewoon om die zelf in te vullen. En ja, het is geproduceerd door het Nederlandse duo Fluitsma en Van Tijn. In de 80 jaren echt wel vooraanstaande disco producers, nationaal en internationaal. En zo deden ze dat ook onder andere voor Mai Tai. Daar hebben ze diverse nummers voor gemaakt. En ja, op één van die nummers heeft de Grandmaster of de Grand Mix, Ben Liebrand, toch even een eigen sausje overheen gegooid. Dus je gaat luisteren naar Mai Tai met One Touch Too Much in de Extended Dance Remix by Ben Liebrand.

Want in Space Center ook heerlijke muziek als je ervan houdt. En toevallig Roy en ik houden er allebei van. Ofwel, wij vinden het heerlijk. Ik hoop jij ook. Maar ik zie tot mijn schrik dat het ondertussen 20:59 is. Dat betekent dat bijna 9 uur. Ja, tijd om op te ruimen, af te sluiten en te wachten tot de volgende week vrijdag. Zoals gezegd, Roy is er dan helaas niet. Maar dan neem ik het van hem over. En de show must go on. Dus 5 juni, volgende week vrijdag, zend ik opnieuw uit. En ja, het is nog eigenlijk heel kort. Maar desalniettemin sluit ik traditioneel af met mijn afsluiter. Mezzo for the Garden Party. Dank voor het luisteren. Heel goed weekend. En tot de volgende week.

0: Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

op mij. Ik ben altijd zo geweest en zal mijn hele leven zo zijn. Begrijp wel wat je zei.

in de soep loopt, dan blijft de schuld bij mij. Dus let maar niet op mij. Let maar niet op mij.

mij. Ook al mis ik nu mijn stem, mijn haren worden langzaam grijs. Toch kom je dichterbij. En kijk je door me heen, de grens ben je al lang voorbij. Oh, ik heb geen hulp meer nodig, ik doe alles tegelijk. Want als alles in de soep loopt, dan blijft

0: Was in mijn rug. En die Facebook-melkboer, die twittert dat hij mijn vader is.
1: Als we eerst maar weer in bed liggen.
0: Maar wat zing je dan?
2: Ho!

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Time, it's a long time. It's a long time. It's a long time. Keep on biting at the same old thing.

Downsizing 2025 is een nummer dat gespeeld en gezongen werd door Billy Thompson. Dat is een blues veteraan, kun je rustig stellen. Billy Thompson heeft op het album This World echt zijn best gedaan om eens even de problemen van dit moment te overzien. En daarnaast is het een prima gitarist. Hij speelde bij de Doobie Brothers bijvoorbeeld, maar ook bij, en dan gaan we een heleboel opnoemen, Joe Cocker, de Neville Brothers, Robert Cray, Sonny Landres. En ja, het lijstje is nog veel langer. Dat gaan we niet doen. Leuke cd en de tekst. Ja, nou goed. Zorgen hebben we met z'n allen wel eens. Dat moet ook, maar de wereld bezien. Maar af en toe stappen we er ook vanaf. Bijvoorbeeld bij Brother Johnson. Brother Johnson heeft Johnny Never en Johnny Colgat opgenomen. En daarvan de New Sovereign Blues van het album. Dat heet Black Crow. Snap jij hem nog?

Mooi hoe die mondharmonica, die bluesharp, de rode draad speelt door de song. Vind je ook niet? Ja, afkomstig van Charlie Barris heet hij. Komt uit Clarksdale en heeft een cd gemaakt die volledig gewijd is aan de delta rondom de Mississippi. Met hulp van Johnny Bergen als gitarist. Charlie Barris cd heet Isaquena Getaway en daarvan Waiting for the Queen. In Black and Blues dan verder met de stadionorganist van de New York Yankees die één keer in de vijf jaar hun cd maakt. Best wel leuk. Hij heet Ed Elstrom. This Idea of Humanity heet het album en daarvan Blues Keep Coming Back.

De Française Elise Launici, want zo heet ze eigenlijk echt. En zo ging ze lang ook als artiest door het leven. Heeft haar naam weten te veranderen en een stuk gemakkelijker gemaakt ook nog. Elise Frank heet ze nu. En hij heeft een cd uit die heet I Didn't Pay For It. Ze zit hoog in de emotie, bijvoorbeeld met het nummer If You Need Me, dat ze zelf geschreven heeft. En dat niet alleen, ze speelt er ook nog voortreffelijk gitaar bij. Greg Natzy is een Amerikaan die onder andere als toetsenist gewerkt heeft in de B.B. King begeleidingsband. Later de B.B. King Blues Band. En bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband van Buddy Guy. Kan dus echt wel een paar toetsen weten aan te tippen. Nou, hij heeft een album uit, dat heet Just a Little More Time. Daar zingt hij ook bij. Bijvoorbeeld op dit nummer dat heet Love Letter.

Ze zijn er niet veel meer. Wat dan, Wim? Nou, er zijn niet heel veel instrumentale cd's nog die op dit moment worden uitgebracht. Zeker niet in het genre van dit programma. Dit cd'tje is volgespeeld op een bijzonder fijne manier door Laura Chavez. My Voice heet het album. En Laura ken je misschien van het Rough Record label, waar ze artiesten begeleidt die allemaal hun eigen cd's opnemen. Deze keer is ze zelf aan de slag gegaan en er zijn een paar covers bij en de rest heeft ze zelf allemaal geschreven. De opnametechniek, ja, die is perfect. Dus het klinkt allemaal bijzonder fraai. Wil ik best nog wel eens wat van draaien. Tenminste, als jij dat ook vindt. En het laatste, ja, daarover gesproken. Ik vraag wat is van, als ik je nog ergens plezier mee kan doen, laat het weten. Nou, vorige week draaide ik Lucinda Williams' nieuwe cd, World's Gone Wrong. En er staat één blues track op en dan ook nog met een zeer behoorlijke tekst. Daar komt-ie, Black Tears.

Een van de grootheden als het gaat om blues rock is natuurlijk Robin Trower. Robin Trower heeft een live cd uitgebracht, Live in the USA, met als subtitle One Moment in Time. En daar staat ook dit Wither on the Vine op. Klinkt goed en hij is nog steeds behoorlijk bij stem. Speelt geweldig stukje gitaar. Spencer McKenzie, dat is een jonge gast die met Empty Chairs hoopt jullie en mijn hart te veroveren. Alhoewel, de song, ja, die heet alweer Frozen Hearts.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ja, het is niet anders. Het zit er alweer op. Ja, meer tijd is er niet. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was, zeg ik dan elke week. En dat meen ik uiteraard ook. Ik ga nog één track voor je draaien als je het goed vindt. En die is afkomstig van Mitch Ryder. 80 jaar inmiddels, heeft een nieuw album uit. Dat heet Songs from the Road. En dat is nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Ik laat je alvast er naar luisteren, zo dacht ik. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne dag. En uiteraard, tot de volgende keer.

0: tijd bij Land. Omroep het Hoge Land.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord tussen Zwolle en Groningen voor een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege weer, onder de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners.
2: De Verenigde Naties.
0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Du hast mich. Du hast mich.

Soms is geluk niet echt te koop meer. Alles wat ik deed is nu anders, alles verandert omdat ik je niet meer spreek. Ik leef van dag tot dag en dat week tot week. Ik worstel met ons en hou ervan, dat houdt me in de greep. Ik weet, ik moet je bellen om te vragen hoe het met je gaat. Vroeg of laat wordt het goed gepraat. Ik voel die woede vaak, hoe het gaat met me. Ik ben op. Hoe lang moet dit nog duren voordat

goede vraag, maar ik weet het niet. Ik veeg de tranen weg snel als ik je even zie. Ik ben gebroken en de lijm die is zo stevig niet. Zie de schijven om ons heen, maar we moeten er doorheen. Zo alleen, maar ik zou het liever delen met je. Eén belletje is genoeg en daar leef ik met je. Na zoveel woorden weet ik niet of je de pijn in me ziet. Maar we leven door, het gaat om alles of niets. Soms

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.